0: In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit...
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Deerksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cause I gotta have faith.
1: Rijnstreek FM.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
1: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
0: En dus was het feest in Madrid.
2: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
0: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dooral Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
1: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
0: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
2: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
1: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
0: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
0: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
2: Dit is Jazz op Zondag met Ria Wicht. Elke zondag te beluisteren van 11 tot 1 uur bij RTV Rijnstreek.
3: Goedemorgen, mensen, op dit mooie zondagochtend. Deze mooie zondagochtend in zo'n warme tijd. En we gaan lekker hopelijk voor verkoelende nummers zorgen, zodat jullie gezellig kunnen luisteren. Deze zondag wil ik starten met een opname van de Dutch Swing College Band. En met de toepasselijke titel The King of the Zulus.

Dat was The King of the Zulus van de Dutch Wing College Band uit 1960 met Oscar Klein, Dick Kaart, Peter Schildbroert, Jan Morks, Arie Lichthart, Bob van Oven en Martin Beenen uit het jaar 1960, zoals ik al zei. Ja, het komt allemaal uit de grote doos van de nalatenschap van Dick Groeneveld. En dan gaan we nu verder met een andere mooie opname uit diezelfde doos. Namelijk van de Forest New Orleans Jazz Band. En wat doen zij? Zij hebben het over het bekende stuk wat heel veel jazzartiesten, vooral in Engeland, heel vaak gebruikten. Een traditional. Make me a pallet on the floor.

Forest, New Orleans Jazz Band uit het gebied van het Lake District in Engeland. En de song is een heel bekend, Make Me a Pallet on Your Floor. Dat is deden heel veel artiesten. Mensen, en na de Engelsen gaan we nu even over naar de tijden zoals het vroeger was op de zondagochtendradio. Dan was Willem Duis daar en dan had hij het altijd over zijn Annetje. Nou, wie was zijn Annetje? Dat was Ann Burton. In die tijd een bekende zangeres. Een jonge vrijele vrouw die nog wel vaak naar Japan ging. Dat was altijd heel erg leuk voor haar. En er is hier een oude cd opgedoken. En het leek me nou leuk om die te laten horen. Deze is trouwens ook in Japan uitgekomen van de cd. Ann Burton, It Might As Well Be Love. En die komt uit het jaar 1983. En we gaan luisteren naar You Fascinate Me So.

Ja, dit was dus Ann Burton samen met een prachtige bezetting. Ja, dat was met Mike Renzi op piano, Grady Tate op drums, Buster Williams op de bas en Jay Berliner op gitaar. Het is een Ann die werd toen in die tijd zeer vereerd en die werd naar New York waarschijnlijk getransporteerd naar om daar opnames te maken en daarna vervolgens nog eens een keer in Londen extra songs te doen. En allemaal door Yazin Shu, uit de man uit Loosdrecht, die een prachtig hotelrestaurant toen had. En die later deze opname aan Timeless heeft doorvergeven.

Nu gaan we naar de volgende artiest die ik altijd graag aankondig. En dat is de band van Chris Barber samen met Monty Sunshine en Ken Collier uit de eerste jaren van hun successen in 1953. En dit is een leuke song die wat minder bekend is, Merry Downwreck.

Dat is uit de jaren dat de band van Chris Barber met Monty Sunshine, Ken Collier. En Ken Collier was later wat minder aanwezig. En ook Lonnie Donegan kwam toen op. En toen werd het een groot succes voor de Chris Barber band. Die vanaf dat moment all over Europa eigenlijk kon gaan spelen. Als hij in Duitsland was, dan zou hij zelfs wel grote arena's hebben kunnen vullen, zegt men tegenwoordig. In die tijd was dit de band. En dan laten we u zometeen eens horen hoe het in 2003 klonk. En dat was een band die net even wat anders was met de toenmalige muzici. En dat zal ik u straks vertellen. En we luisteren naar het nummer De Martinique.

Dat was de Martinique, een nummer van Wilbert de Paris, wat ik zelf altijd heel favoriet vind. En ik wilde even vertellen wat de bezetting was van deze opname. Het is namelijk de New Six Piece Version. En dat is dan in 2003. Er zijn diverse versies daarna gekomen. Maar met de befaamde duo, altijd, Pat Helcox op trompet met Chris Barber. John DeFerrari, hij overleed deze week onlangs. Er waren mooie stukken over hem in Facebook en op internet. Vic Pitt op bas, Paul Seeley op banjo en Colin Miller op drums. Ja, en nog even ter herinnering. Chris en Pat Helcox zijn het duo wat het langst in de wereld een record als duo hebben gehouden. Langer dan ook zelfs nog andere bands die het ook probeerden zo lang mogelijk vol te houden. En dat is dat. Dan gaan wij nu verder met een iets heel andere muziek. Het is van de plaat die meer boogie-woogie is, van de man die dat dus helemaal niet is, namelijk Oleg Plotnikov. De Russische man uit Chelyabinsk van de Uralski All-Stars, die ook vaker hier in Wageningen optrad. En hij heeft ook een plaat gemaakt die heet My Little Rolly. Dat is met allemaal boogie-woogie nummers. En het laatste stuk, dat vond ik gewoon grappig. En ik dacht, dat is een leuke afwisseling. Cat on the Strings. Nou, dan gaan we de kat even horen.

Ja, dat was Cat on the Strings. Hoorde u de kat? Ik denk, het was de kat van de bassist bij de opname van Oleg Plotnikov. Dan gaan wij nu verder met een iets oudere opname van Bunk Johnson. En naar een stuk, naar een titel die iedereen wel kent. Ik dacht, dat is misschien wel een leuke alternatief om af en toe iets bekends te horen. Dus dat is Down by the Riverside.

Ja, dat was dus Down by the Riverside. Het was om de mensen van de echte traditional jazz nog even een mooi nummer te geven. En dan gaan we nu luisteren naar iets volledig anders. Het is vandaag de zondag met de diversiteit. En dat is een bijzondere opname van een platenlabel dat heet The Lost Recordings. Opname uit Berlijnse Philharmonie in 1969 van Sarah Vaughan. Een heel bekende jazzzangeres. We luisteren naar All of Me.

Dat was Sarah Vaughan uit die tijd met bezetting piano Johnny Veit, Gus Mancuso op de bas en Eddie Pucci op de drums. Ja, dit wordt door heel veel mensen als de top in jazzzang genoemd. Sarah Vaughan is natuurlijk een grote zangeres die ook regelmatig op het Noordzee verscheen. Althans, 1 of 2 keer dacht ik. En ook wel eens op tournee kwam in Europa. Dan mensen, gaan we door met zometeen de Savannah Jazz Band. Maar voor die tijd wilde ik even vertellen dat mocht u nog vandaag naar een concert willen gaan, dan kan dat in De Pauw in Warnsveld bij Zutphen. En daar is vanaf 2:30 de Seaside Jazz Band aanwezig met ook bekende traditional jazz nummers, Dixieland, alles wat u wilt horen in die gezellige Jazz en Zo jazzclub. En verder is er deze week, ja, er zijn wel wat concerten, maar niet heel veel in de buurt op korte termijn. Wat wel in de buurt is, is op 31 juli kan je bij Jazz in Wageningen, bij Hotel De Wereld, luisteren naar Henk Kraaienveld en Daan Klein. En op 21 augustus, ook bij Hotel De Wereld, is er een pleinconcert met ook leuke jazzmuzici. Ik heb nog niet gelezen wie dat zijn. Verder gebeuren er ook in Wageningen mooie concerten. Er is in Junushof, hier waar we vandaan opnemen, op 25 september komt de bijzondere altsaxofoniste Tineke Posma. Ik vind haar heel geweldig. Ook een mooi concert geven in de kleine zaal. Nou, verder kan je af en toe terecht in Arnhem. Ik lees hier in juli nog bij Café Klassen. En in Apeldoorn bij de Humphrey Jazz Sessions. En dat is het eigenlijk qua, zeg maar, in de buurt. En anders moet u verderop. En dan moet u even kijken in de jazzkalender. In de Nederlandse jazzkalender. En die kunt u op internet vinden. Nou, dat is mijn aankondiging qua concerten. Mogelijk heb ik er één vergeten en dan zal ik hem wel aanvullen in RTV Rijnstreek in het nieuws, als dat lukt. Maar ik denk dat het wel meevalt, want we hebben de meeste al een beetje gehad met het New Orleans, met de Noordzee Festival. Nou, dan gaan we verder met de volgende band, zoals ik al zei, Savannah Jazz Band. En dan luisteren we naar, nou, wat kan dat beter? The Girl of My Dreams.

dat was de band van de Savannah Jazz Band. De mensen van de Savannah Jazz Band. Uit 2016. Dan gaan we verder met een Kit Ory en his Creole Jazz Band. Uit de Beverly Cavern, 1949. En we gaan een bekend nummer laten horen. High Society.

in september. Dat was de band van Kid Ory. En dat was met een heel bekend nummer wat ook vaak in films gedraaid werd. En ook veel voorkomt bij concerten, namelijk High Society. Dan mensen, gaan we door met nog even iets anders. Het is vandaag de Variëteit is Troef. Dat is Scott Hamilton, die binnenkort op 20 september in Arnhem komt. In de Kumpulan van Brombeek. En daar komt hij optreden voor een heel goed doel van de Lions Club. En dat is ook mooi om te horen. We hebben hier een stuk uitgekozen van een cd van de componist Count Basie. Dat is Good Bait. Dus laten we hopen dat Scott ook het goed laat horen.

Dat was het Count Basie-nummer van Scott Hamilton. Het was een optreden in Breda in de Jazzroom. En het was mooi om nog even te vertellen dat afgelopen 21 juni op Vaderdag was Scott in Tokio met zijn zoon, de Japanse zoon, die een grote rockster is. En samen traden ze op in een van de mooiste jazzclubs al daar. Dan, mensen, moet ik eigenlijk nu een einde maken aan het programma met nog een laatste nummer. Ik dank u allen voor het luisteren. Hoop dat u deze keer de variëteit kunt waarderen. Het is nogal wat verschillends wat we net gehoord hebben. Ik ben blij dat ik dit kan doen. Dat we iedereen de mooie jazz kunnen laten horen. En die mooie jazz die wordt zometeen voortgezet door Wim Wicht, die zijn keuzes heeft bepaald en die we zometeen gaan horen in het volgende uur. Dus blijf nog luisteren, mocht u het leuk vinden. Altijd weer mooie jazz. Het is goed om te luisteren. Muziek is belangrijk voor ons in deze tijden. Dan, mensen, gaan we door met ook een grote jazzman. Dat is Huub Jansen van de Dutch Wing College Band, maar ook van zijn eigen band. Die heet de Amazing Jazz Band. En hij is ook een echte sfeermaker. Ook een Count Basie stuk, Jumping at the Woodside. Dat gaan we nu doen. En dan, daarmee luiden we dit uur uit.

0: is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreek FM.
3: Dames en heren, hartelijk welkom voor de 2e uur van onze jazz-uitzending. In dit uur zullen we, of 1 nummer laten horen in 2 verschillende versies, zullen we 2 keer doen. En in het midden doen we een soort ECM-karakter. 3 nummers om af te sluiten met een ook wel bekend ECM-gerelateerd nummer, uitgevoerd door beroemde muzici. Maar goed, we beginnen met de eerste song. Dat is Hello Young Lovers. En dat komt uit de musical The King and I uit 1951. En is een compositie van Rodgers en Hammerstein. En de eerste versie is van Quintet van Curtis Fuller op trombone. En dan Pepper Adams op baritonsax. James Williams piano, Dennis Irwin bas en John Yarling drums.

Dit was Hello Young Lovers, gespeeld door Curtis Fuller op trombone, Pepper Adams op bariton sax, James Williams op piano, Dennis Irwin op bas en John Yarling op drums. De laatste die kennen we nauwelijks, maar die is nu tegenwoordig professor ergens in Florida aan een universiteit in de jazz. Dan de volgende versie van Hello Young Lovers is, geloof het of niet, van R.G. Shepp. En die zingt hier op dit nummer, ik geloof bijna uitsluitend. En opgenomen met een zeer bijzondere bezetting, ver boven zijn stand, laten we het maar zo zeggen. Met John Hicks op piano, Joyce Moraes op bas, Idris Muhammad op drums.

Dit was dus Adje Sepp als zanger, zoals we hem niet kennen. En ik vergat natuurlijk één muzikus die we hoorden hier. Dat was Eddie Henderson op trompet. En verder speelde John Hicks op bas, op de piano. Joyce Manas op bas en Idris Muhammad op drums. Zo kun je, dus als je de eerste versie en de tweede versie vergelijkt van Hello Young Lovers, kun je zien dat dat een wereld van verschil is. En als je niet oplet, dan denk je dat het een ander nummer is. Het volgende is een nummer van een plaat op een Baseline, vroeger een Challenge. En dat is van mensen die allemaal graag opnemen voor ECM. Dat wil zeggen Mark Copland iets minder, of geloof ik niet, op piano. Kenny Wheeler op trompet en John Abercrombie op gitaar. En het nummer heet Monk Spring.

Het nummer Monk Spring, gespeeld door Kenny Wheeler trompet, John Abercrombie gitaar en Mark Copland piano. Die trio horen we later nog een keer terug. Het volgende nummer is ook een nummer van een ECM-pianist, Mike Nock, opgenomen ook voordat hij exclusief voor ECM ging werken. En dit is het nummer Dark Light met Michael Brecker op tenorsax, Joyce Maas op bas en Al Foster op drums.

Dit was Mike Nock met het nummer Dark Light van de CD of opname In, Out and Around. Het volgende nummer is van de Nederlandse pianist Wolfert Brederode, die tegenwoordig ook ECM-artiest is. En dat is, speelt hij op met Gulli Gudmundsson, een Zweed die enige tijd leraar was aan het Haagse Conservatorium. En drums Erik Ineke, en het nummer heet Montreal Days.

Het is, was Wolfert Brederode met Goli Gutemansen en Erik Kieneke op de, van het nummer Montreal Days van de plaat En Blanc et Noir op het Daybreak label. Nu gaan we over naar het Cannibal Adderley sextet, wat we vorige week ook gedraaid hebben. En dat is een bijzonder nummer. En gecomponeerd door Ned Adderley. En dat heet Jive Samba.

Sorry dat we het niet helemaal kunnen laten horen. Dit draaide nu de componist en ook de trompetist van dit nummer weg. Ned Adderley, die verder speelde in het sextet met zijn broer Cannibal. Op tenorsax dan Yusuf Lateef. En op piano Joe Zevinal. Bas Sam Jones en drums Louis Hayes. En nu horen we de juist samba ook weer in een, met het trio Mark Copland, John Abercrombie en Kenny Wheeler. En die laten hier hun versie van juist samba horen.

Dit was Jive Samba versie van Mark Copland, Kenny Wheeler en John Abercrombie op de baseline jazz opname. Dit was dus een compositie van Ned Adderley en dat, je hoorde dus dat die heel anders gespeeld wordt dan de oorspronkelijke versie van het Cannonball Adderley Sextet. Ik wil nu het laatste nummer aankondigen en dat is La Fiesta, een compositie van Chick Corea. En dat is opgenomen in dezelfde tijd als de eerste succesvolle opname van Return to Forever is opgenomen voor ACM. En hier wordt dat gespeeld door Stan Getz, Chick Corea op piano, Stan Getz op tenorsax, Stanley Clarke ook bas, Tony Williams drums en Erta Morera op percussie. En ik wil u tevens danken voor de aandacht voor dit uur. Een beetje een bijzondere uitzending gemaakt. We zijn dan volgende week weer terug. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren naar ons programma.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, heb je dit uurtje even niets te doen en behoefte aan lekkere muziek? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Zet hem nu maar harder.
3: Oké, Ron.
2: Ja goed, dan val ik gewoon maar met de deur in huis.
4: Ron van der Steen.
2: En gelijk maar lekker terug in de tijd met Chic en Good Times.

0: En als deze van Duxos heb ik nog hele andere muzikale verrassingen voor je in petto. Het liedje heet overigens Big Bad Wolf. In het midden zat Kidda met Strung Together. En we begonnen met Chic en Cool Times. En ik stel mezelf regelmatig de vraag, wat is nog de definitie van Cool Times? Zeker wanneer je naar het nieuws luistert op de radio, of je kijkt naar de televisie, of je slaat er een krant op na. Hoofdzakelijk lees je alleen maar negatief nieuws. En toch wil ik even de statement maken. Ga altijd uit vanuit het positieve. Daar komt het altijd met je goed. Goed, het is er weer tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Long Tall Ernie and the Shakers met Do You Remember. In 1972 ontstond deze Arnhemse groep als grap. Ze begonnen onder de naam The Moans. Bij optredens speelden The Moans voor de pauze progressieve popmuziek om daarna verkleed als rockers terug te komen. Maar dan onder de naam Long Tall Ernie and the Shakers. In 1973 worden de zaken anders aangepakt. Onder leiding van manager Rijn Muntinga verdwijnen de Moans uit het voorprogramma. Met een voorafgaande publiciteitscampagne worden de Shakers bekend als ruige rock'n'roll band. Vanaf 1974 gaan bandleden als Jan Rietman en Henk Bruisen hun eigen weg. En zanger Arnie Treffers maakt een soloalbum. In 1982 valt het doek voor de Shakers. Alleen Jan Rietman blijft bekend als pianist van het Losvast Orkest en presentator van het gelijknamige programma. In 1995 overlijdt zanger Arnie Treffers aan longkanker. Hij is dan 48 jaar oud. Het nummer Do You Remember stond die week 7 weken in de hitlijst. Net als een week eerder op een eerste plaats.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit. Die is van Rita Coolidge met We're All Alone. Deze Amerikaanse zangeres komt uit Tennessee en werd geboren op 1 mei 1945. Zij begon haar carrière als achtergrondzangeres en werkte onder andere samen met Joe Cocker, Eric Clapton en Leon Russell. Coolidge werd bekend als Delta Lady en inspireerde Leon Russell om een lied met deze titel te schrijven. Zij ontmoette begin jaren 70 Kris Kristofferson, met wie ze in 1973 in het huwelijk trad. Ze namen samen enkele platen op en zij wonnen in 1974 en 1976 een Grammy Award. Het huwelijk zou in 1980 eindigen in een echtscheiding. In de latere jaren 70 had Coolidge nog diverse hits. Maar haar laatste hit was in 1983 met het nummer All Time High uit de James Bond film Octopussy. Het nummer We're All Alone, de kleine hit, kwam echter van nummertje 17 en zakte die week naar een 31ste plaats en dat in 5 weken tijd. We gaan terug naar 22 oktober, oftewel week 43 van het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Rijnstreek FM.
1: De muziekfabriek die staat in het teken van veel muziek. En daarom horen ze bij ons 3 aan 3. En we zijn ook niet vies van het Nederlandstalige lied. Daarom snel door met de volgende 3. En de eerste is een Nederlandstalige. En niet zomaar van de eerste de beste. Ik heb het over Angela Groothuizen. Luister naar Niets Blijft.

helaas niet meer onder ons. Maar daarentegen kunnen we genieten van haar muziek. Dit was Amy Winehouse en Our Day Will Come. Daarvoor zat in het midden Jimmy Cliff en Reggae Night. En we begonnen met Angela Groothuizen van het allerhoogste niveau, mag ik wel zeggen, op Nederlandstalig gebied. Prachtig liedje, Niets Blijft. From long time ago. Peter en Gordon was een Britse popduo dat tijdens de Britse invasie veel succes kende in de Verenigde Staten. Het duo werd in 1964 opgericht door Peter Asher en Gordon Waller. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Met het lied A World Without Love scoorden Peter en Gordon in 1964 een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer was geschreven door Paul McCartney, die op dat moment een relatie had met actrice Jane Asher. En dat is de jongere zus van Peter. McCartney schreef verschillende nummers voor het duo. Voor het nummer Woman gebruikte hij het pseudoniem Bernard Warp. Dit was een test om te zien of hij ook zonder zijn bekende naam succes zou hebben. Het nummer bereikte in 1966 de 28e plaats in de Britse hitparade. En nummertje 15 in de Nederlandse hitlijst. Het duo ging echter in 1968 uit elkaar. Pogingen van Gordon Waller om solo te gaan mislukte. Peter Asher werd eerst A&R-manager bij Apple Records en was later succesvol manager en producent van James Taylor, Linda Ronstadt, Randy Newman en vele andere prominente artiesten. Hun song A World Without Love maakte deel uit van de lijst van 500 songs die de rock'n'roll hebben vormgegeven, samengesteld door de Rock'n'Roll Hall of Fame. Gordon is echter op 17 juli 2009 op 64-jarige leeftijd overleden. Laat ik de jukebox eens voor je starten en onze toets eens voor je indrukken. Luister naar het uit 1964 afkomstige nummer World Without Love. Je aandacht graag voor Peter en Gordon. Jukebox Classic.

Lekker ouderwets stereo, hè? Deze van Peter en Gordon, afkomstig uit 1964. And a world without love. Misschien wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. Veel muziek in de muziekfabriek, waaronder ook Madonna. Luister naar die hits.

0: Rijnstreek FM. Ron van der Steen. Ron van der
1: Steen. Strakjes het vervolgde rijtje van drie. Na zijn schooltijd ging hij werken bij een Britse autofabrikant.
2: Oude lullenplaat.
1: In zijn vrije tijd speelde hij in tal van bandjes. Maar in 1982 ging hij solo.
2: Oude lullenplaat.
1: De single Love of the Common People flopte echter in Groot-Brittannië. Nadat in Groot-Brittannië het nummer Wherever I Lay My Head op de eerste plaats was uitgekomen, kwam er een geremixte versie. En die versie werd ook in Nederland een hit, namelijk nummer 1. Andere grote hits waren Come Back and Stay en Every Time You Go Away. Ook zong hij mee bij Band 8. Zijn debuutalbum No Parallel haalde de nummer 1 positie in de Nederlandse albumtop 100 en bleef 7 weken bovenaan. En is daarmee zijn meest succesvolle album in Nederland. Het album bevat enkele van zijn grootste hits. Het album From Time to Time, de single collection, is een verzamelaar uit 1991. Met daarop al zijn hits en is op 1 na zijn succesvolste album, gevolgd door The Secret of Association uit 1985. In 1991 scoorde hij nog een grote hit met het duet Senza Una Donna samen met de Italiaanse zanger Zucchero. In de jaren 90 bracht hij minder succesvolle albums uit en verdeelde hij zijn tijd over zijn gezin als enkele muziekprojecten en live optredens. Op 27 oktober 2006 verscheen zijn nieuwe cd Rock Swings. De zanger is zeer herkenbaar door zijn warme stemgeluid. We gaan terug naar 1984 en draaien van Paul Young die dikke hit Love of the Common People.

Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek. En keer op keer probeer ik je te verrassen door middel van lekkere muziek. En natuurlijk ook niet te vergeten onze vaste items. Ja, als programmamaker mag ik niet zeggen, maar het is toch een meesterwerkje hoor. Uit 1984, Paul Young, Love After Common People. Het liedje stond 10 weken in de hitlijst en 4 weken op een eerste plaats. En Paul maakte ook deel uit van de Q-tips en Set Café. En Paul is helaas niet meer onder ons, want hij is overleden op 53-jarige leeftijd. Als gevolg van een hartaanval. We blijven nog even in de jaren 80 hangen. Oh ja, ik zou het bijna vergeten. Vergeet die oude lullenplaat niet aan te vragen, hè? Via www.ronvandesteen.nl. En dit zijn de Weather Girls.

0: luisteren van dit liedje van The Weather Girls. Dat was ook nog een hele speciale uitvoering.
1: De Muziekfabriek.
0: De titel is ongewijzigd. It's Raining Men.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verder hadden we nog Cockney Rebel. Uit de jaren 70 met Make Me Smile. En we begonnen met Madonna in het rijtje van 3 met The Power of Goodbye. Nou ja, goodbye is het zeker. Want ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Waaronder die van Tonic. Met medewerking van Tarantula Man. Het liedje heet Big Fat.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: What's up, girl?
4: He stood me up again.
3: Again?
4: Mm-hmm.
3: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
4: Yes, honey. I love him. He is fine. He does a lot of nice things for me.
3: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

0: van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is de staat van de stad. De staat van Wageningen.
1: 22 juni alweer. De langste dag, Leo, hebben we. Langste nacht. Kortste nacht eigenlijk, hebben we net weer gehad. De zomer schiet op ons af met hele hoge temperaturen. En dit is de staat van de stad. Dus weer. Keith Starmer treedt af. Engeland krijgt zo'n beetje Italiaanse toestanden. Want Meloni is inmiddels de op één na langzittende premier van Italië sinds de Tweede Wereldoorlog. Na Alcide de Gasparri, die van 45 tot 53 daar heeft gezeten.
2: Zo, je hebt je huiswerk gedaan.
1: Ik dacht, ik moet even hier huiswerk voor doen. Want ik ging hier natuurlijk, dacht Starmer gaat aftreden. En daarvoor was het natuurlijk Mussolini. Die bijna 18 jaar of bijna 20 jaar aan het bewind is geweest. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Want in Wageningen treedt helemaal niemand af. Ze zijn net aangetreden inmiddels. En daar gaan we straks ook nog wel weer eens even wat over hebben. Heb jij een nieuwtje of zal ik gewoon, gewoon beginnen met iets wat me is opgevallen?
2: Ja, nou, we zaten elkaar net even aan te kijken van of je nou blij bent dat die Starmer vertrekt. En dan denk je van ja, als je als Europa verder wil komen, dan is het toch vervelend als iemand die een belangrijke rol speelt in het Europese gebeuren dan aftreedt. En dan denk je, oh jee, als daar nou maar weer niet weer een rommelige situatie uit voortkomt. Ook omdat die situatie nou weer ontstaan is door het feit dat er weer Engelse partijen zich roeren. Ja. Waarvan je denkt, die zouden toch lam moeten liggen na die enorme Brexit-blunder die daar in Engeland begaan is. En dan blijkt dat toch weer op een of andere manier door kiezers beloond wordt om wanorde te scheppen.
1: Ja, misschien is het collectieve geheugen te kort om te bedenken van, oh ja, die Brexit, dat is de oorzaak van heel veel ellende. Er zit nu een Labour-regering en het gaat niet goed. Dus de Labour-regering heeft het dus fout gedaan.
2: Ja.
1: En dat is heel plezierige manier van oppositie voeren. Zolang je maar niet zelf aan het bewind komt, kun je van alles roepen.
2: Ja.
1: Ik denk dat dat ook zeker voor de strategie in Nederland was of is van die rechtse partijen. Die willen echt niet in de regering vooralsnog.
2: Nee. Nee, het blijft moeilijk.
1: Blijft moeilijk. Maar dat wisten we al. Ja, we gaan blijven niet met die internationale gedoe bezig. Windmolens, Leo, dat hier vlakbij. Je weet mijn ergernis over deze oude technologie. Die heel fraaie stukjes landschap heeft opgeleverd ooit. Hoewel je ook daar je kanttekening bij kan zetten. Was ook toen al oude technologie.
2: Je hebt het over de oude windmolens.
1: Over de oude windmolens. Ja. De oude windmolens, die waren fraai. En die nieuwe windmolens heb ik wel me over uitgelaten eerder. Maar er is iets onrechtvaardigs wat mij is opgevallen de afgelopen week. Kijk, die windmolens die moeten ergens, of die windmolen, ik weet eigenlijk niet of er één wordt, de Wageningse windmolen of een triootje, die moet ergens in het binnenveld komen. Volgens de regelgeving, die min of meer provinciaal is, moeten die windmolens minstens een kilometer afstaan van een woonwijk. Nou, vanwege al dan niet vermeende overlast, gezoem, lichtflits, schaduwwerking enzovoorts. Maar ze hoeven maar twee keer de lengte van de windmolen af te staan van een geïsoleerd huis. Dus laten we zeggen 400 meter van gewoon een huis wat daar in zijn eentje staat. En dat vond ik raar. En ik heb geprobeerd daarachter te komen wat daar de redenering achter is. En dat komt erop neer van als je die kilometer altijd zou gaan toepassen. Ja, dan kan het niet, die windmolen.
2: Daar is Nederland te dicht bebouwd voor.
1: Ja, En dus die enkeling die daar in het binnenveld, dat zijn er geloof ik een paar, maar die wonen dan niet in een gehucht, die wonen niet in iets wat je als een wijk zou kunnen identificeren. Daar mag het dichterbij staan, laten we zeggen 400, 500 meter.
2: Ja.
1: En ik heb daar met een windmolenaficionado over gesproken. En die zei, ja, kijk, de vooruitgang maakt nu eenmaal af en toe slachtoffers. En als dat er niet te veel zijn, een woonwijk zou te veel slachtoffers zijn voor de windmolen.
2: Ja.
1: Maar die individuele bewoner, ja, dat hoort er dan bij. Ik vind dat merkwaardig. En ik hoop ook dat de mensen die daar dus individueel slachtoffer van worden, dat die zich daar niet zomaar bij neerleggen. Dat die zich zullen roeren. Want het is niet rechtvaardig als je daar in je eentje slachtoffer moet worden van de windmolen. Even afgezien van de vraag of ze echt slachtoffer zouden zijn. Maar regelgevingstechnisch zijn zij een slachtoffer van de klimaatvooruitgang in deze regio. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt met jouw rechtvaardigheidsgevoel.
2: Nou ja, het is echt inderdaad, daar wordt het heel belangrijk. Jij noemt een overweging van die aficionado, zei je dat het was?
1: Ja, aficionado, fans, zeg maar. Windmolenfans.
2: Het is natuurlijk zo dat als je in een zo dicht gereguleerd land als Nederland, of misschien zelfs wel als West-Europa, zoveel regels gaat maken, weet je ook dat er op een gegeven moment niks meer zou kunnen veranderen. Laten we wel wezen, het is vele jaren een overweging die we elke keer terug zagen komen in de vraag of Europa zich te veel met ons bemoeit. Omdat er dan sprake is van een regulering. Ik noem iets simpels als het stikstofregulering. Waardoor er andere dingen niet kunnen. We zullen toch een oplossing moeten vinden dat we wel degelijk op een gegeven moment zeggen van ja, dan moeten de regels maar veranderen. Maar je kunt niet alles op slot zetten omdat je het ooit op een bepaalde manier geregeld hebt. En daar tegenover staat van ja, als je met de regels de hand gaat lichten omdat het je toevallig beter uitkomt, dan wordt het allemaal in een grote pan.
1: Nee.
2: Nou, die discrepantie, daar zitten we op dit moment toch wel heel erg in.
1: Ja.
2: En zeg het maar.
1: Nou, ik vind eigenlijk dat een van de kenmerken van, en dan, dat is een hele boude uitspraak, en daar worden mensen misschien heel boos over, maar een van de fundamentele kenmerken van fascisme is dat het collectief altijd boven het individu staat. Dat is trouwens ook wel min of meer een kenmerk van communisme, vrees ik. Die af en toe wat dicht bij elkaar liggen als het gaat om individuele vrijheden. Maar ik denk dat een van de wezenskenmerken is dat elk individu gewoon min of meer dezelfde rechten zou moeten hebben. Dat je niet zomaar kan zeggen van nou, jammer. Tenzij je op dat moment zegt, luister, u woont in de buurt van iets wat heel belangrijk is. Dat moeten wij gaan ontwikkelen. Daar moet een windmolen komen. Dat is heel naar voor u. Dus wij kopen uw huis. Wij zorgen dat u ergens anders een goed huis kunt bouwen. En we maken dat gebied dus ook inderdaad helemaal vrij. Want dat kan.
2: Ja.
1: Er zijn dan kosten aan verbonden aan dat feit. En je kan niet zeggen van die individuele huiseigenaren of huurders. Ja, die hebben pech, want ze wonen niet met genoeg in de buurt van die windmolen. Dat is wat waarvan ik denk van dat zou moeten gebeuren. Voor mij is het niet helemaal verteerbaar dat je een kilometer afstand tot een woonwijk een minimale afstand vindt. Maar dat als je dan toevallig in je huisje dichtbij woont in je eentje of met je gezinnetje, dat je dan de sjaak bent.
2: Ja.
1: Dat zou in een rechtvaardige gemeente als Wageningen niet passen.
2: Ja, maar dit zijn geen Wageningse regels die je nou
1: Nee, maar je kan wel kiezen. Wageningen kan wel kiezen voor de invulling. Wageningen kan wel zeggen, luister. Want er is nog geen niet echt superwettelijke regelgeving. Maar Wageningen kan wel zeggen, van, luister, dat willen wij niet. Want Wageningen moet de bestemmingsplanwijziging of de bouwvergunning of hoe dat soort vergunningen ook heten, laten vaststellen. Wageningen kan gewoon zeggen, dat doen wij niet. Net zo goed als ze geen rondweg willen. Terwijl dat best zou kunnen.
2: Ja.
1: Dat is... maar goed. Dan...
2: Ik blijf bij dit soort dingen wel elke keer denken van, jongens, als we nou zo vaak stuiten op het feit dat de regelgeving bepaalt dat iets wel of niet mag. Hoe goed is er nagedacht bij het maken van de regelgeving? En dan, als jij nou het hebt bijvoorbeeld over individuele rechtvaardigheid. Ja, je hebt... ik heb in de loop der jaren ben ik zoveel dingen tegengekomen van ja, dan blijken er regels te bestaan waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat die regelgeving er gekomen is?
1: Ja.
2: En ook dat als die regelgeving helder is, hè, dat dan een heleboel onrechtvaardigheden die mensen ervaren als individuele onrechtvaardigheid, helemaal zo onrechtvaardig niet zijn. Jij woont in een nieuw bouwhuis aan de rand van de stad. En je hebt uitzicht op een weiland met koetjes.
1: Ja.
2: Op een gegeven moment gaat de stad weer groeien.
1: Ja.
2: En wordt de weiland met koetjes wordt een woonwijk.
1: Ja.
2: Dan is het uitzicht van mensen wordt... die kunnen zich individueel benadeeld voelen. Ja, en dat is zo op het moment dat er ergens een regel is ontworpen waardoor mensen dachten de garantie te hebben dat er geen woonwijk tegenover hun huis gebouwd zou worden. Ja. En dan denk ik, die regelgeving die deugt niet. Want we weten allemaal dat elke stad uitbreidt. En op een gegeven moment zal er weer een woonwijk naast komen. Het is niet anders.
1: Ja, maar in dit geval, dat ben ik met je
2: dat
1: eens.
2: Dat geldt voor die windmolens ook.
1: Nee, dat geldt voor die windmolens pas zou het gelden als er niet een bewezen en vermoed gezondheidsrisico is. He, dus het constante gezoem, de lichtflitsen enzovoorts, daar hebben bewezen mensen last van. Dat is een tijd lang in Nederland met name genegeerd, omdat we heel snel heel veel windmolens wilden. Maar daar zit dus een daadwerkelijk psychisch, dan wel fysiek gezondheidsrisico aan dicht op een windmolen wonen. Een woonwijk die tegenover je komt, daar althans vind ik, geldt dat niet voor. Tenzij je met een doktersattest komt dat die koetjes voor jouw psychisch welzijn de enige oplossing is om een draaglijk leven te hebben. En dat lijkt mij wat lastiger te bewijzen. In Wageningen heeft men wel de neiging om politieke prioriteiten boven het individu te stellen. Neem de discussie of het gesprek en het onderzoek naar de Nijenoordallee, hè, waar dus een hele dure oplossing, 60 miljoen aan verkeersmaatregelen gaat komen. Uit onderzoek blijkt dat de aanwonenden in Tarthorst en Gochhorst echt daadwerkelijk een hogere geluids- en emissieoverlast gaan krijgen. Dat zijn gezondheidsrisico's. Daarvan heeft toen de gemeenteraad of de wethouder bedacht van, nou, de wet geeft ons de mogelijkheid om daar een uitzonderingssituatie te creëren. En dus dan zien wij af van het handhaven van die normstelling. Terwijl je die weg natuurlijk, maar dat is ook een stokpaardje van me, ook heel ergens anders had kunnen neerleggen. Zodat niemand in ieder geval die overlast had gehad. Ik denk dat wel voor mij een wezenlijk punt is van, daar moet je rekening mee houden. En toevallig je uitzicht, ja daar heb je gelijk in. Dat kan veranderen.
2: Ja.
1: Je kan een boom kappen en dan er moeten komen huizen bij. Misschien moet er wel eens een weg aangelegd worden langs de rand van Wageningen. Nou, dan heb je pech.
2: Ja.
1: Ik denk dat daar wel voor mij een verschil zit.
2: Ja.
1: Leo knikt nu.
2: Ja.
1: Hij aarzelt.
2: Ik vind ook dat je daar helemaal niet bij hoeft te zeggen dat het een stokpaardje van je is. Als je zegt van kun je niet beter die, had je niet beter die weg om de stad heen kunnen leggen. Ja, mijn logica zegt ook dat dit een rare, dure oplossing is. Ja. Die niet plezierig zal uitpakken. Ja,
1: nee,
2: nogmaals, dan hebben we het over de rondweg. Hè?
1: Niet over de windmolens. Die windmolen, ja. Windmolens belemmeren trouwens op dit moment een verder rationele oplossing van het energievraagstuk. Want je zou bijvoorbeeld in de Maasvlakte heel goed 1 of 2 kerncentrales kunnen neerzetten waar niemand last van heeft. Je hebt heel veel water om te koelen bij de buurt. Maar daar kan het niet. Want bij de Maasvlakte komt de stroom van de windmolens op zee binnen. En aangezien ze, en dit is zo'n vraag, zo'n grote capaciteit, dat je daar dus niet een kerncentrale kan neerzetten. En dan gaan er toch dingen. De windmolen, die moet ook afgeschreven worden in 25 jaar. Er is zo hard in geïnvesteerd. Dat je kan niet zeggen, dan stoppen we daarmee, zetten 2 kerncentrales in. Dus de Noordzee weer schoon. Nee, die windmolens die moeten blijven. En dat zal ik niet meer meemaken dat verandert, denk ik. En jij denk ik ook niet. Maar we blijven ons er, tenminste ik, blijf maar ons me over opwinden.
2: Ja, en als we naar een ander onderwerp nog even een bruggetje kunnen maken. Als het dan bijvoorbeeld gaat over een parkeergarage in Wageningen.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Dan kunnen we natuurlijk een hoop problemen oplossen door te zeggen dat we een parkeergarage gaan bouwen, maar dat die slechts tijdelijk is.
1: Ja.
2: Laten we eens even kijken. Daar kunnen we misschien ook samen met de luisteraars een rubriek van openen van hoeveel tijdelijke oplossingen hebben we in Wageningen gezien die toch achteraf helemaal niet zo tijdelijk zijn. Maar je hebt de hub naar regelgeving en het afwegen van problemen heb je als het ware omzeild door te zeggen dat het tijdelijk is.
1: Ja.
2: Ik denk aan de de Oranjestraat. Vlakbij het stadion op de berg.
1: Oh ja.
2: Waar tijdelijke woningen neergezet zijn om mensen die dakloos waren geworden tijdens de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, om die in ieder geval tijdelijk onder dak te kunnen brengen.
1: De Hoevendaalse steeg. De huisjes daar. Dus tijdelijke barakken.
2: Ja.
1: We hebben ook nog de
2: bij de universiteit kunnen we een hele lijst, denk ik, maken.
1: Een hele lijst
2: van tijdelijke gebouwen.
1: Heel veel.
2: Ja.
1: En dan ook nog daarbij zeggen dat over 15 jaar dat die parkeergarage wordt modulair gebouwd.
2: Ja.
1: Zodat hij te verplaatsen is.
2: Ja.
1: Nou, ik weet niet of iemand in de gemeenteraad bereid is om dat te gaan geloven. Ik ben bang van wel. Ik denk dat de meerderheid van de raadsleden zegt, ja, nee, maar het is modulair. Dan gaan we het verplaatsen. Als je het wil verplaatsen, dan weet je dat het ergens naartoe kan waar plek is voor die parkeergarage.
2: Ja.
1: Zet hem daar dan gelijk neer.
2: Ja.
1: Hè, bedoel,
2: dat wordt een hub, hè? Dat wordt een hub.
1: En hij staat bovendien nog aan de binnenkant van de Stadsgracht. Maar daar hebben we het al ook alweer over gehad. Jongen, moet ons herhalen. Maar hij staat in de binnenstad. We zetten een parkeergarage in de binnenstad van Wageningen. Volgens alle gangbare definities althans.
2: Ja.
1: Dus. En dan komt er nog een bus langs.
2: Ik denk nog even trouwens aan de Haarweg. De Apenrots.
1: Ja.
2: Die daar

0: Groningen. Ja. Ik heb er nooit meer over gehoord, maar toen het gebouwd werd...
1: Nou, het is een van de argumenten.
0: Was dat een argument om het...
1: Het kan nog steeds.
0: Neer te zetten zo.
1: Ja. Nee, waarschijnlijk kan
0: de
1: het nog steeds.
0: De tijdelijke oplossingen.
1: We nodigen luisteraars uit om met voorbeelden te komen. En we gaan zelf ook op zoek. Misschien is het nu even tijd voor Paige Pleasants. When you've been drinking.
0: Tijdelijk.

0: Ja, we zijn weer on the air.
1: Ja.
0: Dit was Paige Pleasants uit Northeast Louisiana, die inmiddels in Austin woont. Met Swampy Tonking heet haar, noemt ze haar muziek. Met begeleid door de band Yeah You're Right Boys. Heerlijke Amerikanen. Er komen wel goede dingen uit de Verenigde Staten soms, Leo.
1: Ja, vroeger.
0: Vroeger. Nou, zij is nog niet zo oud. Ze is nog niet zo oud. Dus, het is een dertiger, denk ik. Dus dat is. Vind je dat ook vroeger? Nee, dat vinden wij heel jong. Dat vinden wij heel jong. Goed. Een opmerkelijk. Ik volg.

0: uiteraard, dat weet je, social media. En daar posten Wageningse politici ook hun zielenwoeselen op. Zoals bijvoorbeeld dat de nieuwe wethouder nog heel blij was met het grote Summer Vibe Festival op de campus. Maar dat was haar vorige baan. Dus ze moet nog eventjes schakelen naar van dat je niet per se de campusfeestjes moet gaan endorsen. Maar meer de Wageningse dingen. Dat was de wethouder van de Stadspartij, Ingrid Heijman. Vergeven, dat vind ik vergeeflijk. En het was ongetwijfeld ook een leuk festival op de campus. GroenRaadslid Marre de Vetten is buitengewoon betrokken bij vluchtelingen, asielzoekers enzovoorts. En die posten een verhaal over een vluchteling die zij begeleidt, die uit een oorlogsgebied komt, kennelijk ook met trauma's, en die naar Ter Apel moest, omdat hij daar een hernieuwde poging mocht doen om een asielaanvraag in te dienen. Je zou zeggen dat is goed nieuws. Hè? Dat is goed nieuws. Het systeem werkt dus. Kennelijk worden mensen krijgen wel mogelijkheden om alsnog toegelaten te gaan worden. Het is een beetje lastig dat Ter Apel vrij ver weg is. Dat ben ik met haar eens. Maar goed nieuws. Maar dan komt er een reactie van GroenLinks raadslid Juxel. Die eindigt met de wat wonderlijke zin, en daar wil ik toch, ik vind dat toch ernstig. Zij zegt daar: het is in en in triest dat binnen één mensenleven fascisme weer aan de knoppen draait ten koste van onschuldige mensen. En toen werd ik even stil.
1: Een reactie op?
0: Op het verhaal dat iemand naar Ter Apel moest om opnieuw een asielaanvraag in te dienen. En weet je, ik mis daar gewoon de aanleiding om zo'n heftige zin, zo'n heftige beschuldiging te doen naar het Nederlands systeem. Is het asielsysteem in Nederland perfect? Nee. Staat het onder druk? Ja. Zijn er mensen die pogen daar wat aan te doen? Ja. Is er een rechtsgroep die eigenlijk helemaal niet wil dat er hier asielzoekers of vluchtelingen komen? Ja, dat is ook zo. Maar is het zo dat in Nederland fascisme weer aan de knoppen draait? Nee, zeker niet. En ik vind het ook eigenlijk schandalig om zo'n zin in een reactie op een gevoelig, invoelend verhaal over die vluchteling die naar Ter Apel moest te schrijven.
1: Ja.
0: Ik vind dat dat eigenlijk voor een GroenRaadslid niet kan. En ik vind het ook onnodig. Ik weet niet eens of het polariserend is. Nee. Ja,
1: ja, nee, ik denk dat wel. En heel veel commentaren die wij vinden op fascistoïde groeperingen. Die bedienen zich van dit soort. Je gaat eventjes flink door en dan ga je dit fascistisch noemen. Ja, dan hebben woorden geen betekenis meer en nee. Dan kunnen we gewoon. Ja.
0: Nee, het wordt betekenisloos.
1: Betekenisloos en misschien dat je ook wel toch wel mensen in blinde paniek brengt als je ze vertelt dat we in een fascistisch systeem functioneren. Mij zou je daar toch wel echt van het padje kunnen helpen. Ik vind dat heel, heel erg. Want dan kan ik dus ook geen vertrouwen meer hebben in een wereld waarin ook Toetke Juxel aan de knoppen draait.
0: Ja, ja, want als het zo ernstig zou zijn, en als je dan nog gaat refereren aan de verschillende uitwassen die in de fascistische regimes, door fascistische regimes zijn uitgevoerd, dan zijn ook andere vormen van verzet kennelijk legitiem. Dus het roept ook in feite op. In feite roept zo'n uitspraak op tot. Nee, dat gaat te ver. Ik wou zeggen, dat roept op tot geweld. Dat is niet zo. Maar het voor mij, ik heb daar gevoelsmatig dat wel bij. Van,
2: ja.
0: Op een bepaald moment mag je je verzetten tegen iets wat totaal uit de klauwen loopt. En dat is een lastige.
1: Ja, maar het moet toch nog even terug naar waar we het eerder eventjes over hadden. Toen gebruikte jij eigenlijk dat grote woord fascisme ook. Door te vertellen dat op het moment dat individuele belangen ondergeschikt worden gemaakt aan collectieve belangen, dat dan een fascistoïde element heeft.
0: Ja, een onderdeel van de definitie.
1: Dan valt dat woord weer.
0: Ja.
1: En dan denk ik van ja, het...
0: Ik heb het ook gekoppeld aan communisme, hè? Dus die ook, wat we wel weten.
1: Ja. Het is en blijft natuurlijk zo dat we allemaal bezig zijn met het voortdurend afwegen van belangen. En dat is het verschil ook tussen politieke partijen die afwegingen op een andere manier maken. En dan denk ik van ik vind dat het op dit moment te onduidelijk is welke partijen welke afwegingen waarom maken. En daar vind ik dan ernstige vertroebeling optreden als nu weer zo'n opmerking gemaakt wordt dat het fascisme tot 2 keer toe in 1 mensenleven teruggekomen is. Omdat iemand volgens de regels, we hebben het woord regel weer, ja. terug moet naar Ter Apel om alsnog een goede procedure te doorlopen.
0: Ja.
1: Poepoe.
0: Dat is. Kijk, en je refereert er al aan. Het collectief boven het individu. En misschien is dat dan wel neoliberaal, waar ik geen voorstander van ben. Ideologisch. Maar als we het coalitieakkoord nu beschouwen, daar hebben we vorige week ook al editie van ons programma even kort over gesproken. Het coalitieakkoord en de gesprekken in Wageningen van politici staan bol van de woorden samen en verbinden.
1: En wij.
0: En wij. En daar heb ik een probleem mee wat ik niet heel goed kon duiden eigenlijk. Want waarom zou je tegen verbinden zijn of tegen samen optrekken? En ik ben dus in de filosofie gedoken de afgelopen week. En dan heb je de Britse filosoof John Stuart Mill. Die eigenlijk ook zegt van kijk, samenwerken dat is niet verkeerd. Maar als dat politieke debat verschuift naar een moreel oordeel over wie er wel of niet bij hoort. Hè, dus als je niet wil samenwerken, dan vertroebelt dat gewoon het politieke debat. Want een politiek debat gaat over tegenstellingen. Over gelegitimeerde tegenstellingen. En die tegenstellingen moet je uitspreken. En als je nu heel blij bent dat je als stadspartij samen met Pro een coalitie gaat vormen, en je hebt de tegenstellingen tussen die twee partijen weggestopt, we doen het nu samen, dan ben je politieke debat kwijt. En je loopt het risico dat er dus een moral high ground ontstaat, een morele bovenstellendheid over mensen die zeggen, ja, maar dit is helemaal niet goed. Dit wil ik niet, want ik denk er anders over. En daar zit denk ik een fundamenteel probleem hier in Wageningen. We zijn zo druk bezig, in ieder geval in het politieke discours, om het met elkaar eens te worden, om elkaar te vinden, om er samen schouder aan schouder aan te gaan staan, dat we vergeten dat er nu eenmaal grote tegenstellingen op basis van verschillende belangen, op basis van verschillende levensbeschouwingen, op basis van verschillende economische posities, op basis van verschillende ontwikkelingsstadia van iemands carrière. Neem even aan 13.000 studenten die hier aan het begin van hun carrière staan en nog een soort middelbare schooltijd met 5 jaar verlengen ten opzichte van hardwerkende Wageningers, voor zover ze hard werken dan. Daar zitten grote verschillen. Ja, ik moest even uitkijken. De hardwerkende Nederlander. Dus, en die moet je niet... Het woord gebruik van verbinden en samen... lost dat probleem niet op.
1: Ja, jij noemt nou... Ik ben nou niet zo diep gegaan als jij met meneer Mil. Maar als econoom heb ik in de tijd toch wel met belangstelling gekeken naar de theorie van de vrije concurrentie. Waarin, hoe heet hij nou?
0: Keynes. Ik was maar een econoom.
1: Nee.
0: Ik ga zoeken. Praat door.
1: Beetje gênant. Maar in ieder geval... De maatschappelijke welvaart is het meeste gediend bij vrije concurrentie. En dat is een verhaal wat we het economisch liberalisme hebben... dat eindeloos terug zien komen. Alleen... De man die theorie heeft neergelegd... Adam Smith. Die zei dat er wel een moreel... een morele basis onder moet liggen. Het is niet zo dat je ten koste van alles elkaar kunt beconcurreren. Je kijkt naar de effecten van zaken... Er is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die spanning tussen die maatschappelijke... We hebben het er net over gehad. De maatschappelijke verantwoordelijkheid en de individuele vrijheid... waarin je van alles mag doen en laten. En ik snap dat een Wageningen... de nadruk wil leggen op dat samen als reactie op politieke sentimenten die je elders ziet, waarin voor een ander soort samen wordt geopteerd, namelijk het samen van een kleine groep. In de theorie van de vrije concurrentie is dat het vormen van een monopolie. Ja. We zetten een hek om Nederland, om ons dorp, om vul maar een plaatsnaam in. Daar zetten we een hek omheen en dan zeggen we... kijk, wij beslissen wat de normen zijn en wat de dingen zijn. En hoe het moet. En er zijn partijen die zeggen van... nee, dat doen we landelijk. Er zijn partijen die zeggen nee, dat moet Europees. Maar... het komt er elke keer op neer. Waar zitten onze gemeenschappelijke normen? En dat je dan zegt van laten we elkaar vasthouden... en niet terugvallen in dat ultieme liberalisme... van elk individu mag vrij concurreren... en mag van elke maas in de wet misbruik maken. Dat op het moment dat je dat kiest... Het extreme liberalisme, dan weten we waar dat toe kan leiden. En uit de hand loopt, dat is helder. En dat zien we in de nationale en de Europese politiek, maar dat zien we ook in... waar ik toch langzamerhand oprecht van kan gaan huilen... dat het mogelijk is dat er iemand een kapitaal vergaart van 1.000 miljard euro. Dan zeg je van nou, het is totaal gederailleerd. En dan ga ik toch wel met een aantal politieke stromingen mee... die zeggen van het is tijd voor de absolute revolutie. Dit kan niet, dit mag niet. Dit is...
2: Okay.
1: Tot zover Adam Smith.
0: Adam Smith en Keynes en Milton Friedman. Milton Friedman was natuurlijk wel een van de hardere liberalen.
1: Dat is de man die het morele laagje wat er bij Adam Smith van het begin af aan in zat. Volgens mij zelfs voordat hij zijn concurrentiemodel maakte. Dat heeft Milton Friedman heeft dat gewoon doorgestreept met de extremen die we nou zien.
0: Ja, maar dan wil ik toch even terug naar het gebruik van dat vermaledijde woordje samen. En ik vergeef je even dat jij voor het eerst in die... Hoe lang kennen we elkaar nou al? Tientallen jaren het woord revolutie in een positieve context gebruikt. Maar daar gaan we het nog een keer over hebben. Kijk, het probleem is dat als je zegt we gaan het samen doen, dan ga je de suggestie wekken dat er één manier is, dat risico ga je lopen. Want we gaan namelijk samen dat doel bereiken. Niet we gaan samen praten over hoe we dat doel gaan bereiken. We gaan samen praten over hoe we verschillend tegen die doelen aankijken. Nee, we gaan samen dat doel bereiken. En dat betekent dus dat er een geen ruimte meer gaat ontstaan voor discussie en twijfel en meningsverschillen. Sterker nog, als je zegt van ja, maar dit is niet de goede weg, dan stel je dus buiten de groep op. Met als risico dat jouw afwijkende mening als een probleem wordt gezien. Het is dus dat voel je ook wel een beetje in Wageningen. Je voelt ook wel een beetje als je dus zegt van ja, nou, neem ons een van onze favoriete onderwerpen. Jongens, hou nou eens op over die stadskracht. Dat gaat helemaal niet werken. Dat is geen goed idee. Dan krijg je al zo van ja, jullie horen er eigenlijk niet bij. Er wordt niet gevraagd van hoe zou je dan, hè, want dat is eigenlijk de discussie. De discussie zou moeten zijn, Wageningen was ooit een vestingstadje. Tot ongeveer 1673, toen de Fransen onze vesting totaal verschrot hebben. Was ooit een vestingstadje, zouden we dat op een of andere manier zichtbaar kunnen krijgen in de stad? Dat is het gesprek wat je zou kunnen hebben. Wat zou een aardige manier zijn om de geschiedenis van Wageningen zichtbaar te krijgen? Nee, het gesprek gaat erover, we gaan graven. De stadsgracht moet er komen. Want dat willen wij. Wageningen wil de stadsgracht. We willen dat samen. Alle politieke partijen schijnen dat ook te willen. En dit is maar een klein voorbeeldje van, je zet mensen die dat niet willen aan de buitenkant van de groep. Er zit een soort moral high ground in. En die zie je ook op andere punten. Wij in Wageningen gaan samen, nemen samen een groter kwotum aan vluchtelingen op dan dat wij eigenlijk zouden hoeven. Want ja, wij in Wageningen staan samen aan de goede kant van de streep.
1: Ja, maar het levert ook iets op, hè? Ik heb namelijk niet het idee dat Wageningen overspoeld wordt door mensen met andere culturen, met weet ik wat voor islamitische fundamentele houdingen enzovoort enzovoort. En dat kan bij de gratie van het feit dat we een algemeen politiek klimaat hebben in Wageningen, waarin discussies beginnen met laten we elkaar de hand reiken. En je kunt elders in Nederland kun je plaatsen zien waar de discussies beginnen met het zal toch waarachtig niet gebeuren dat er iemand naast me komt wonen die ik niet ken.
0: Ja, maar in Wageningen wonen ze niet naast jou. In Wageningen wonen de vluchtelingen aan de rand in het bos. Ik bedoel, ze zitten hier dus niet in de stad.
1: Jawel, ook.
0: Nee, nauwelijks. De asielzoekerscentra zitten op behoorlijke loopafstand van de Wageningse wijken. Ze wonen niet in Noordwest, ze wonen niet in de Nude. Wageningen heeft ook niet een hele grote andere gemeenschap, bijvoorbeeld die Ede wel heeft in de buitenwijken. Dat Wageningen is wat dat betreft een heel keurig,
1: ja,
0: wit dorpje. En kan het zich dus in ieder geval in de opinierende elite zich veroorloven om dit soort uitspraken te doen?
1: Ja, nou ja, het, ik merk ook nog niks van een conctie van de elite in Wageningen Hoog die zich beklaagt over het feit dat het asielzoekerscentrum op enkele honderden meters van hun met bos omzoonde villa's bevindt. Dat weet men door handjes vast te houden zodanig te managen dat geen vooralsnog geen maatschappelijke problemen geeft. Dat vind ik, die positieve kant moet je toch wel graag zien.
0: Ik wil die positieve kant best wel zien. Ja.
1: Waar je op doelt is van ja, het kan op een gegeven moment uit de hand lopen. En wat wij zien is dat als we wat voor discussie uit het Wageningse ook oppakken, dat die dichtgewalst lijkt te worden met iets met wij en samen. Terwijl je dan bij veel gevallen denkt van ja, maar in dit geval is dat samen er niet?
0: Nee, maar kijk eens naar de Tweede Kamerverkiezingen. Twee Tweede Kamerverkiezingen vlak achter elkaar. Waarbij je ziet dat er een groep kiezers is. Die behoorlijk ter rechterzijde, als je die termen nog wil gebruiken, of ter radicale zijde, uitgekomen zijn. Dat liep wel naar bijna een vijfde.
1: Ja. Ja.
0: En die een vijfde, die zit niet bij de huidige stadspartij per se. Misschien een beetje. Ik merk op de social media van onze omroep dat men zich wel de hoop vestigt op de stadspartij om eindelijk gehoord te worden. Meer gehoord te worden dan tot nu toe. Waarvan ik, gegeven het taalgebruik, vermoed dat mogelijk kiezers zijn uit die hoek. Die 20%, pakweg 20%, zit niet in het samen. Stuk. En ik weet ook niet of er nu moeite gedaan wordt om die 20% bij het samenstuk erbij te gaan betrekken. Om daar het gesprek mee aan te gaan. Om die in de dialogen en de gesprekken te betrekken.
1: Ja,
0: ik denk van niet.
1: Ik krijg dan weer helemaal de kriebels. Ik denk dat er heel essentieel iets is, dat eindeloze gemekker overal van mensen moeten zich gehoord voelen. Daar zit de vertroebeling van dat wij-gevoel. Nee, het gaat erom dat je belangen met elkaar afweegt van wat vind jij en wat vind ik en wat doen we daarmee. En het mantra van als mensen zich maar gehoord voelen. Die viezigheid die je op sociale media elke keer tegenkomt, dat zijn mensen die net doen of ze niet gehoord worden. En ik zeg net doen alsof, omdat ze niet proberen om te luisteren. En dan, ja, dan word je niet gehoord. Het oude feit van, ja, kijk eens, als ik iets zeg en er gebeurt niet wat ik wil, dan ben ik niet gehoord. En als ik heb het idee dat er te veel partijen naar die redenering hun oren laten hangen. En dan krijg je het verhaal van ja, we moeten zorgen dat iedereen gehoord wordt. En een van de manieren waarop dat op dit moment opgelost wordt is van alles te beweren dat het wij is. Nee, dat is niet je zorgen dat je gehoord wordt. Nee, dat is het wegpoetsen van horen of luisteren.
0: Nee, maar die als het grote Wageningse samen, de grote Wageningse verbinding, hè? Die poetst noodzakelijke tegenstellingen weg. Tegenstellingen die je nodig hebt om te bespreken en om verder te komen. Kijk, als ik me niet gehoord voel, dan heb ik niet hard genoeg geschreeuwd, denk ik dan maar. Dus daar zit ik niet zo mee. Maar er zijn wel legitieme tegenstellingen die maken dat een democratie werkt. Daar moet je het over hebben. Je kan niet zeggen, wij gaan samen een bruisende binnenstad maken. Als je daarbij ontkent dat daar tegenstellingen zitten in wat ondernemers als bruisend beschouwen, wat studenten als bruisend beschouwen, wat de gewone Wageningen als bruisend beschouwt.
1: Wat bruisen is.
0: Wat bruisen is, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En als je daar het woord samen dan ook nog op plakt en vervolgens voelt een partij die bijvoorbeeld, als we het over de binnenstad hebben, dan, hè, dat is iets minder beladen dan het asielzoekerscentrum. Een partij denkt van ja, leuk en aardig. Ik doe mijn uiterste best om een heel leuk restaurant of café te openen of een leuke winkel. Maar ik voel mij voortdurend belemmerd door de gemeente, die nu wel mooi weer komt spelen met zo'n mooie zin. Dan ben je niet samen bezig. En dan heb je probeer dat weg te moffelen. Maar jullie willen toch ook een bruisende binnenstad? Jullie willen toch ook een milieuvriendelijke binnenstad? Of een groene binnenstad? En je hebt dus een opponent nodig in de gesprekken. Iemand met wie je van mening kunt verschillen. En met wie je misschien wel blijvend van mening verschilt. Om te komen tot een strategie, een oplossing. Die interessant is, die werkt. In plaats van het weg te moffelen en in een soort niet objectiveerbare waarheid terecht te gaan komen, waarbij mensen denken, ja, maar daar hoor ik niet bij. Ik hoor er niet bij dat samen. En eerlijk is eerlijk, ik hoor er niet bij. Ja, dat hoor ik toch wel.
1: Ja, en het is we hebben het hier in de uitzending ook een aantal keren gezien dat in stad Wageningen, als je die dan doorbladert, dat het wij en samen ongeveer 30 koppen lang, inclusief de 10 op de gemeentepagina langs komt paraderen. En dat je denkt van waar staat een keer het woord ik of iets in die geest. Dus in die zin ben ik het met je eens dat het wel heel erg dicht geplamuurd wordt allemaal. Het is bezwering. Het is een bezwering van de tegenstellingen die in onze samenleving bestaan.
0: Kijk, er wordt niet gezegd, ik ben het met je oneens, maar dat wordt dan gemaakt van jij wil niet meewerken. He, dus je krijgt dus in de discussie soms een verwijt in de sfeer.
1: Laat dat zo zijn. Alleen die krantenknokkoppen zie ik niet.
0: Nee, precies.
1: En dat is het, het rare. Je moet het. Eén aspect waar ik het de volgende keer ook met je over wil hebben. Wat ik steeds meer tegenkom is. Er is iets gebeurd. Er is een ongeluk gebeurd. Er is een vorm van agressie geweest ergens. Dus, er zijn raadsleden weggelopen. Er is iets naars gebeurd. De krantenartikelen die daarover gaan zonder uitzondering beginnen die met twee kolommen waarin verteld wordt hoe erg het is voor iemand. En dan aan het eind wordt er soms nog de moeite genomen om te melden wat er eigenlijk gebeurd is.
0: Ja.
1: En dat is een ongelooflijke nadruk op de emotie. En jouw bezwaar tegen dat eindeloze wij en ons en samen is ook een emotionele beroep. Een emotionele poging om maatschappelijke ontwikkelingen weg te poetsen.
0: Ja.
1: En laten we het toch niet hebben over wat nou eigenlijk de oorzaak van dit probleem is. Laten we het daar niet over hebben. Ja. En dat is wel heel erg dominant.
0: Ja, te dominant. Ja. En, maar het wordt heel lastig als iemand zich, als iedereen in de Wageningse politiek zich eraan conformeert. Want dan ontstaat er een soort morele gemeenschap van we doen het samen. En als je dan poogt te zeggen, ja, maar wij zijn niet samen. Wij hebben een andere opvatting, we hebben een ander idee. Wij zien het probleem anders. Of we zien het probleem niet. We zien het vraagstuk niet, we zien de oplossing anders. Dan stel je je buiten die morele gemeenschap. En wordt ook als zodanig benaderd. En dat is niet waar we naartoe zouden moeten, denk ik. Of waar, sterker nog, waarvan we van weg moeten zien te komen. Nou heb ik jammer genoeg dit gehoord. Booker T en de MG's alweer met het geweldige gitaarlikje van Steve Cropper. Hoor, dat is echt zo briljant.
1: Nou.
0: Ja, dat is echt. Dat, in al zijn simplisme is dat gewoon briljante muziek.
1: Jawel, met elke onverschillig. Hè?
0: Onze veelschrijver, onze Wageningse veelschrijver Wim Huizer, Leo, maakte zich laatst druk over de bestrijding van invasieve soorten in de regio.
1: Ja.
0: En dat is juist weer wel goed dan. Hè? Dat we dus invasieve soorten, plantensoorten, insectjes, die hier niet vandaan komen, die niet in onze ecologische cultuur thuis horen, die moeten weg. Daar zit een ideologische twitch in.
1: Ja. Jij wil daar ook weer een fascistoïde sausje overheen.
0: Heb ik niet gedaan. Pas op. Nee, zeker niet. Dit was de Staat van de Stad met Leo Klep aan de knoppen, Harm Lubbers. En ik was en ben nog steeds Simon Vink. Tot de volgende keer.
1: Ja. Dank aan Harm en de anderen dat ze dit hebben willen aanhoren.

0: Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was naar een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: This is Lewis Dowling. It's so nice.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.

sexy people.

0: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnsleeg FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering.